0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De Rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda. En de VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar Marinestad Den Helder. Studenten van Hogeschool in Holland in Alkmaar zijn uitgeroepen tot de beste studentenondernemers van Europa. Hun bedrijf, Verdiax, won de hoofdprijs tijdens een Europese ondernemerswedstrijd in Letland. Ook directeur Tim Bottinga kreeg een prijs als meest inspirerende studentenondernemer van Europa. De studenten bedachten een biologisch afbreekbare luier voor de uitvaartzorg als alternatief voor de plastic varianten die nu veel worden gebruikt. Na gedeeltelijke sloop is de vernieuwbouw bij Hogeschool in Holland Alkmaar formeel gestart. Tijdens een korte ceremonie werd een speciale plaquette onthuld die later zal worden geplaatst. De campus aan de Bergenweg moet een zogenaamde sticky campus worden. Een bruisende ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en blijven plakken. De vernieuwbouw van het hoofdgebouw is de eerste stap. Daarna worden nog twee nieuwe vleugels bijgebouwd. Het cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk Overdie wordt verlengd. Omwonenden hebben er te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het wel veel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

Maandagsagenda. Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netto-ongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ziekenhuis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum uit Hoorn bij de Loenersloot 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De Rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda en de VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar Marinestad Den Helder. De lopende werkzaamheden van Liander in Herengewaard zijn stopgezet. Dat meldt de gemeente Dijk en Waard. Het gaat om werkzaamheden aan het stroomnet langs de Middenweg, tussen de Laanweg en de Plaatmanstraat. Medewerkers van Liander voelden zich tijdens het werk niet voldoende beveiligd tegen het langsrijdende verkeer. Samen met de gemeente wordt nu aan een andere planning gewerkt. De werkzaamheden zijn uitgesteld tot na de zomer. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. De hulpdiensten kwamen massaal in actie en de brandweer heeft de man uit het water gehaald. Ambulancepersoneel heeft hem eerst nagekeken en hem daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bouw van de nieuwe wijk Doesenburg aan de oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidkant van het project binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om de nieuwe wijk heen nog een vraagstuk. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer: in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en Blarikum 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen, maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten en daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukten. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry, look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen na de vesting in Hilversum-Noord 5 kilometer door de werkzaamheden. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost 5 minuten vertraging in 7 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Almere door de werkzaamheden tussen Hilversum en afrit Almere-Haven 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, hits aan de lopende band.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende, Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
4: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de A27... 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
2: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing in het fietstunneltje bij de Frits Konijnlaan in Alkmaar. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een andere fietser. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De andere fietser bleek bij controle onder invloed te zijn. Hij is aangehouden en door de politie meegenomen naar het bureau. Een fatbiker heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen omdat hij over de N9 in Alkmaar reed. De man was ter hoogte van het wielerstation overgestoken om bij het tankstation te komen. Iemand die de fietser zag rijden belde de politie, die daarna er snel bij was. Agenten hebben de man, nadat ze de bekeuring hadden uitgeschreven, veilig naar het fietspad begeleid. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De Rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda. De VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar de marinestad Den Helder. Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt na een val op de Torenstraat in Castricum. Daarbij kwam ze tegen een auto terecht. Hulpdiensten kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze precies ten val is gekomen is nog niet helemaal duidelijk. De politie heeft het incident afgehandeld. Het verkeer ondervond wel korte tijd hinder. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

Daar lopen die band!

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarsen doe je er 10 minuten langer over. En ook 10 minuten extra op de A7 richting Horen tussen Breesandijk en Den Oever. Tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost zijn ze aan de weg bezig. Daarom doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het orgel in de Grote Kerk van de Rijp is na een grondige renovatie feestelijk in gebruik genomen. Bezoekers konden zondag van het ruim 170 jaar oude orgel genieten tijdens een concert met meerdere organisten. Het orgel moest onder andere worden hersteld omdat het balkon waarop het staat was verzakt. Ook dat probleem is nu verholpen. De klus kostte €54.000, daarvan is €12.000 ingelegd door mensen die een van de bijna 1200 pijpen adopteerden. De politie is in actie gekomen voor verward gedrag in Heilo. Daar kleedde een man zich deels uit op de Kennemerstraatweg. Hij smeet daarna zijn kleding om zich heen, richting het verkeer. Dat gebeurde zondag rond 11 uur. De politie hield de man aan en boeide hem. De man spuugde vervolgens naar de agenten. Daarom werd hem een spuugmasker omgedaan. De man is meegenomen naar het bureau. Op een balkon in de Alkmaarse binnenstad is zondagmorgen brand uitgebroken. Rond 10:15 kwam de melding binnen. Omdat de huizen in de Alkmaarse binnenstad dicht op elkaar staan, rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. De brand woedde op de bovenste verdieping. De bewoner kwam met de schrik vrij, maar zal met behoorlijke schade rekening moeten houden. De verdieping onder het brandende balkon leed waterschade. Alkmaar is op zoek naar kunstenaars die elektriciteitshuisjes onder handen willen nemen. Met de vernieuwing van het stroomnet zijn er meer en grotere elektriciteitshuisjes nodig. Omwonenden vinden de huisjes vaak lelijk en daar heeft de gemeente Alkmaar wel begrip voor. De kunstenaars mogen de huisjes op een originele manier beschilderen. De gemeente hoopt dat de huisjes zo kunstobjecten in de openbare ruimte worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maandag 13 juli 2026, luisteraars en Simpsonder, goedemiddag en natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmering van Radio 80. We zijn vandaag ook weer, als het goed is, te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919, via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193, in de kust en Duistrijk kun je ons bekijken, via Ziggo TV Kanaal 44 en via KPN TV Kanaal 1493. We zitten glashelder met groot vermogen in de ether op FM 105.9 en wereldwijd kun jij ons beluisteren, maar ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen RTV 80 app, die vind je in de App Store. Heel makkelijk te downloaden voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat alsnog even en blijf afgestemd op dit radiostation. Mijn naam is Herman van Kampen. Ik ga tot 2 uur vanmiddag gezellige Nederlandstalige plaatjes voor je draaien. Allemaal artiesten van de vrijdagavond. Het programma Gewoon Hollands komen we tegen vandaag. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren tot 2 uur vanmiddag. We gaan van start.
1: Zomer op je radio.
2: Het is zomer op je radio.
3: Ja.

is ook zo lekker in. De allernieuwste nu bij jou uit de speakers van Zang van Veldhoven. Tot een vrijdagavond op de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft alles verteld over deze nieuwe single. Hey, kom.

0: allernieuwste van Wilfred Belles bij jou uit de speakers op Radio 80. Zomer Radio 80 kunnen we wel zeggen. Oh, ga met me mee in een geheel nieuw 2.0 jasje gegoten van dit jaar.
1: Ga nu met me mee, samen met z'n twee, lekker naar de zee.
0: Hey, zij is de ingeschakelde zin. Zondag, goedemiddag op deze maandag, de 13 juli 2026. Dit is Radio 80. Het is 13 minuten over 12. Zomaar even wat gezellige Nederlandstalige muziek bij jou op de radio tot 2 uur vanmiddag. De allernieuwste gereleased nummers komen we tegen. Ja, van het programma Gewoon Hollands van de vrijdagavond. Luister daar ook een keertje naar, tussen 8 en 11.
2: Jouw favoriete DJ. Op jouw favoriete radio.
3: Strand, zee, duinen en Nederlandstalige.

nieuwste van Matthias Woerdman. Voor de kerst duistrek op Radio 80 en verder buiten. Liefde in de tent, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En de volgende die ik voor je klaar heb staan is de nieuwste van Donny van der Heijer. Meer en meer.

deze man 3 weken geleden aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft toen alles verteld over dit nieuwe release toen we hem zien in de zomer. Mijn naam is Van Kampen. Je zal het tot een uurtje of twee met mij moeten doen met gezellige Nederlandstalige plaatjes bij jou op de radio. Zo ook de volgende. Erik van Klinken heb ik voor je klaarstaan. We gaan luisteren naar...

inderdaad. Kom nou Alice, dat is de titel van dit singeltje. Zo'n klein anderhalf jaar geleden uitgekomen, dit nummer. Het is bijna 1 uur, aan de andere kant van 1 ben ik nog een uurtje bij je terug hier op Radio 80. Ik ben Herman van Kampen en blijf luisteren. Hier is Jarel.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 201 Hilversum-Uithoorn bij Wilnis 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: All systems ready. Het is zomer. Op je radio.
8: Zomer op je radio.

Bent u zojuist ingeschakeld? Een zeer bijzondere goedemiddag en natuurlijk een hartelijk welkom terug aan de andere kant van de ene bij Radio 80. Ja, zomerliefde. Wij hoorden Leslie Rosbach, de allernieuwst gereleasede single. Ik had hem vorige maand aan de telefoon bij het programma Gewoon Hollands op de vrijdagavond hier op Radio 80. Hij heeft toen alles verteld over deze nieuwe gereleasede single. Misschien leuk om er een keer naar te luisteren. Altijd Nederlandstalige muziek en de allernieuwste komen voorbij op de vrijdagavond tussen 8 en 11 op deze zender. Dus ja, luister een keertje op de vrijdagavond. Ja, ook tot 2 uur vanmiddag Nederlandstalige muziek. Allemaal muziek uit de Nederlandse, ja, gewoon Hollands bestanden kunnen we wel zeggen van Kampen. Zo, de volgende, Rocky Power, voor je klaarstaan. Jij bent als de zon.

Zo persoonlijk kan ik wel zeggen dat ik dit een ontiegelijk leuke plaats vind. Juan Richard hoorden wij uit de Speakers Dendrich, de allernieuwst gereleasde single. Eens dan komt er voor jou een dag. Ja, je moet zeer zeker deze videoclip even gaan bekijken van dit nummer. Want hij is daar speciaal voor afgereisd. Hij heeft namelijk sinds kort een kindje gekregen. Zijn ouders die gingen op vakantie, vonden het niet zo ontiegelijk leuk om op vakantie te gaan zonder kleinkind. En wat heeft Juan Richard gedaan? Als verrassing is hij er met een vliegtuig achteraan gegaan en heeft hij ze daar ter plaatse verrast om toch even daar op vakantie te kunnen zijn met het kleinkind. Bekijk je videoclip even. Juan Richard, eens dan komt er voor jou een dag. Nu de allernieuwste van Jan Brink bij jou uit de speakers. Niets ter wereld kan ons nog scheiden.

0: Ik kan deze man niet inmiddels, hè? Onze Marco Schuitenmaker voor de kust en duisterreek uit de speakers.
1: En de Engelbewaarder.
0: Het is ook zo'n lekker plaatje, hoor. We gaan even terug naar vorig jaar.

0: scooter. Roy Raymond bij jou uit de speakers op Radio 80 en verre verder buiten. De knalgele scooter. Ik had hem vorige maand aan de telefoon bij Radio 80 over dit nummer. Hij heeft toen alles uiteraard verteld over dit nummer. Luister een keertje vrijdagavond naar het programma Gewoon Hollands op Radio 80 tussen 8 en 11. Dan kun je alle Nederlandstalige artiesten voorbij horen komen hier bij Radio 80 aan de telefoon. Met de nieuw gereleasde nummers die wekelijks uitkomen. Ja, de volgende plaat die ik heb klaarstaan is speciaal eventjes, ja, ik kan wel zeggen een verzoekplaatje van mezelf. Die wil ik draaien voor mijn zuster en mijn zwager in Alkmaar die op luisteren zitten. Als het goed is, dan zit Koetsie ook op luisteren. Het is namelijk een singeltje van Jeffrey Lake die ik klaar heb staan. Getiteld Koetsie, hartstikke leuk. Misschien dat hij het hoort uit de speakers. Hallo Koetsie. En natuurlijk ook Plantje niet te vergeten. Die ligt meestal te slapen in de kooi. Dus ik hoop dat hij even wakker kan worden.
1: Wakker worden!

bij mij. Wij hoorden de allernieuwst gereleasde single van Delano. Schrijf even op Radio 80. Verder buiten uit de speakers denderen. En ja, ik had Delano natuurlijk 2 weken geleden hier bij Radio 80 aan de telefoon voor dit nummer, zodat hij alles kon vertellen over dit nieuw gereleasde nummer. Vrijdagavonds op Radio 80 tussen 8 en 11. Het programma Gewoon Hollands. Elke week hou ik de nieuwst gereleasde nummers bij en probeer dan contact te zoeken met de platenlabelmaatschappijen en de plugmaatschappijen, zodat ik de artiest even aan de telefoon kan halen, zodat ze alles kunnen vertellen over hun nieuw gereleasde nummers. Dus zeer zeker de moeite waard om een keertje te luisteren op de vrijdagavond tussen 8 en 11, het programma Gewoon Hollands. Om daar niet mee in verwarring te raken, dit is natuurlijk Showbiz Info. Vandaag eventjes, ja, geen Showbiz Info. Een beetje Nederlandstalige muziek op de radio vandaag bij Herman van Kampen. Ja, dat ben je natuurlijk uiteraard van mij gewend. Maar volgende week maandag ben ik er gewoon weer met de Showbiz Info. Dus wees niet getreurd. Ja, nog zo'n kleine 8 minuten te gaan. En dan gaat Van Kampen de studio weer verlaten. Blijf gezellig luisteren natuurlijk naar Zomer Radio 80. Er komen nog veel en veel meer leuke programma's voorbij.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtwagen 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het orgel in de Grote Kerk van de Rijp is na een grondige renovatie feestelijk in gebruik genomen. Bezoekers konden zondag van het ruim 170 jaar oude orgel genieten tijdens een concert met meerdere organisten. Het orgel moest onder andere worden hersteld omdat het balkon waarop het staat was verzakt. Ook dat probleem is nu verholpen. De klus kostte €54.000, daarvan is €12.000 ingelegd door mensen die een van de bijna 1200 pijpen adopteerden. De politie is in actie gekomen voor verward gedrag in Heilo. Daar kleedde een man zich deels uit op de Kennemerstraatweg. Hij smeet daarna zijn kleding om zich heen richting het verkeer. Dat gebeurde zondag rond 11 uur. De politie hield de man aan en boeide hem. De man spuugde vervolgens naar de agenten. Daarom werd hem een spuugmasker omgedaan. De man is meegenomen naar het bureau. Op een balkon in de Alkmaarse binnenstad is zondagmorgen brand uitgebroken. Rond 10:15 kwam de melding binnen. Omdat de huizen in de Alkmaarse binnenstad dicht op elkaar staan, rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. De brand woedde op de bovenste verdieping. De bewoner kwam met de schrik vrij, maar zal met behoorlijke schade rekening moeten houden. De verdieping onder het brandende balkon leed waterschade. Alkmaar is op zoek naar kunstenaars die elektriciteitshuisjes onder handen willen nemen. Met de vernieuwing van het stroomnet zijn er meer en grotere elektriciteitshuisjes nodig. Omwonenden vinden de huisjes vaak lelijk en daar heeft de gemeente Alkmaar wel begrip voor. De kunstenaars mogen de huisjes op een originele manier beschilderen. De gemeente hoopt dat de huisjes zo kunstobjecten in de openbare ruimte worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. Dan de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij de afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar heb je tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf 10 minuten oponthoud. En tot slot op de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarsen en de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio sta je vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blarikum doe je er 10 minuten langer over. De A2 Amsterdam richting Utrecht voor Breukelen 10 minuten vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing in het fietstunneltje bij de Frits Konijnlaan in Alkmaar. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een andere fietser. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De andere fietser bleek bij controle onder invloed te zijn. Hij is aangehouden en door de politie meegenomen naar het bureau. De politie is in actie gekomen voor verward gedrag in Heilo. Daar kleedde een man zich deels uit op de Kennemerstraatweg. Hij smeet daarna zijn kleding om zich heen richting het verkeer. Dat gebeurde zondag rond 11 uur. De politie hield de man aan en boeide hem. De man spuugde vervolgens naar de agenten. Daarom werd hem een spuugmasker omgedaan. De man is meegenomen naar het bureau. De lopende werkzaamheden van Liander in Herugowaard zijn stopgezet. Dat meldt de gemeente Dijkenwaard. Het gaat om werkzaamheden aan het stroomnet langs de middenweg tussen de Laanweg en de Pletmanstraat. Medewerkers van Liander voelden zich tijdens het werk niet voldoende beveiligd tegen het langsrijdende verkeer. Samen met de gemeente wordt nu aan andere planning gewerkt. De werkzaamheden zijn uitgesteld tot na de zomer. Studenten van Hogeschool in Holland in Alkmaar zijn uitgeroepen tot de beste studentenondernemers van Europa. Hun bedrijf Verdiax won de hoofdprijs tijdens een Europese ondernemerswedstrijd in Letland. Ook directeur Tim Bottinga kreeg een prijs als meest inspirerende studentondernemer van Europa. De studenten bedachten een biologisch afbreekbare luier voor de uitvaartzorg, als alternatief voor de plastic varianten die nu veel worden gebruikt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen een kwartier op onthoud. De A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: www.donderdagavond.nl. Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Het weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. Dan de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes 10 minuten vertraging. En tot slot de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor de afrit Nieuweveen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. Alkmaar was zondag één van de drie startlocaties van de ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze fietsronde over de historische Omringdijk beleefde een succesvolle editie met 1200 deelnemers. Volgens organisator Le Champion waren de omstandigheden ideaal. Het was niet te warm, maar de zon scheen volop. Onderweg verstrekte de organisatie koud water en zonnebrandcrème. Het evenement zorgde zondag ook voor gezelligheid in de Alkmaarse binnenstad. Een fatbiker heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen omdat hij over de N9 in Alkmaar reed. De man was ter hoogte van het wielerstation overgestoken om bij het tankstation te komen. Iemand die de fietser zag rijden belde de politie die daarna er snel bij was. Agenten hebben de man, nadat ze de bekeuring hadden uitgeschreven, veilig naar het fietspad begeleid. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De Rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda. De VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar de marinestad Den Helder. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de Straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Je hebt onder andere vertraging op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 20 minuten vertraging. Van de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Aan de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Voor knooppunt Koenplein 20 minuten vertraging. Van de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Dan de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Voor knooppunt Koenplein 20 minuten.

0: minuten op onthoud. En op de N200, Zandvoort richting Amsterdam, tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fracties van BAS, OPA, FVD en SPA hebben het college van Alkmaar vragen gesteld over een asielopvang in de Maren. In de wijk gaan geruchten over een nieuwe opvang in het gebouw van het stedelijk Dalton College. Maar onduidelijk is wat daarvan waar is. De partijen vragen het college daarom op opheldering. Als het verhaal niet klopt, willen de partijen dat het college de bewoners van de Maren goed informeert om onrust weg te nemen. Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing in het fietstunneltje bij de Frits Konijnlaan in Alkmaar. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een andere fietser. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De andere fietser bleek bij controle onder invloed te zijn. Hij is aangehouden en door de politie meegenomen naar het bureau. Het orgel in de grote kerk van de Rijp is na een grondige renovatie feestelijk in gebruik genomen. Bezoekers konden zondag van het ruim 170 jaar oude orgel genieten tijdens een concert met meerdere organisten. Het orgel moest onder andere worden hersteld omdat het balkon waarop het staat was verzakt. Ook dat probleem is nu verholpen. De klus kostte 54.000 euro, daarvan is 12.000 euro ingelegd door mensen die een van de bijna 1200 pijpen adopteerden. Alkmaar is op zoek naar kunstenaars die elektriciteitshuisjes onder handen willen nemen. Met de vernieuwing van het stroomnet zijn er meer en grotere elektriciteitshuisjes nodig. Omwonenden vinden de huisjes vaak lelijk en daar heeft de gemeente Alkmaar wel begrip voor. De kunstenaars mogen de huisjes op een originele manier beschilderen. De gemeente hoopt dat de huisjes zo kunstobjecten in de openbare ruimte worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10, 20 minuten vertraging. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Dan de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We sluiten er nog na van de jubileumuitzending, André en ik. Maar toch gaan we gewoon door met een reguliere uitzending. Ik heb namelijk twee gasten in de studio. Ik praat zo meteen met Rob Komen en Ruud Osborne over de expositie Het Maaiveld. Straks eigenlijk zondag, hè, vanaf zondag bij het KCB in Kranenburg. En we hebben natuurlijk ook muziek meegenomen, althans uitgezocht. En daar gaan we natuurlijk mee beginnen. En we beginnen met Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.

0: Ja, dat waren Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. En ik praat met Rob Komen en Ruud Osborne. Welkom allebei, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Karin.
0: Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. We praten zo meteen over het Maaiveld. De expositie bij het KCB in Kranenburg. Maar ook eerst even natuurlijk over jullie zelf. Jij, Ruud, ja, want je bent dichter, schrijver.
2: Dichter, schrijver, coach, therapeut, beheerder.
0: Ja.
2: Een heel rijtje. Ja, ja. Maar in volgorde. Ik heb een heel mooi bordje staan waar ik werk.
0: Ja.
2: En dus de volgorde is dichter, coach, beheerder.
0: Dichter, coach, beheerder.
2: Op gevoel.
0: Ja, gelukkig wel. Toch wel als eerste de dichter.
2: Ja, dat is de passie. Dat is de jeugddroom.
0: Ja, toch wel.
2: En die is uitgekomen.
0: Ja, ja, want hoe ben je begonnen als dichter?
2: Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd.
0: Praat ik in de microfoon.
2: Ja. Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd. Een willekeurige boekwinkel binnenlopen. En dan mijn eigen boek van de plank pakken. En daarvoor ben ik ooit naar Haarlem gereden. En daar heb ik mijn eigen boek van de plank gehaald. Mijn allereerste bundel.
0: Ja.
2: En dat was in 1993. Voor volwassenen. En toen is het begonnen. Langzaam. En ik kwam toen in Bergen. Het allereerste wat ik heb gedaan toen ik in Bergen kwam was naar het graf van Ronald Holst lopen. Ja. Serieus. En nou ja, toen is het heel langzaam ontstaan. Stap voor stap.
0: Maar welke
2: had
0: opleiding?
2: Een beetje mazzel, had
0: heb je wel iets met schrijven gedaan als opleiding? Of,
2: Ik heb Nederlands gestudeerd en daarna ben ik het vak ingegaan waarvan ik me eigenlijk had voorgenomen het nooit te doen. Want mijn hele familie zat in de reclame. Dus ik ben de reclame ingegaan als tekstschrijver. En dat heb ik bijna 22 jaar gedaan. En in 2008 eruit gestapt. En toen ben ik praktijk begonnen als therapeut. Tot de dag van vandaag.
0: Ja.
2: In een klein zorgcentrum in Bergen. En dat zorgcentrum ben ik uiteindelijk ook gaan beheren. Dus een hele mooie plek.
0: Dat is je cv?
2: Dat is mijn cv, ja. Ja.
0: Schrijven in het Nederlands studeren en in het vak komen als schrijver, als tekstschrijver. Ja, dus dat heeft er toch altijd wel ingezeten.
2: Het heeft er altijd ingezeten. En weet je, daar ligt wel de basis hoor.
0: Ja.
2: Ik was echt een campagneschrijver. Dus ik was gewend om in hele korte slogans te denken en te schrijven. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld.
0: En merk je dat ook, dat korte schrijven in je gedichten? Zie je dat terug?
2: Ja. Ja, ik zie het met name terug in de opbouw van mijn gedichten.
0: Ja.
2: Ik kan het nooit laten om een gedicht te beëindigen met een sluitregel. Sluitregels zijn voor mij heel belangrijk. Daar moet echt iets aparts in zitten. Er moet een dubbele bodem in zitten. Het moet pakken, het moet iets hebben. En dat komt echt aan mijn reclametijd. Kan haast niet anders.
0: Ja.
2: Dus het is, maar goed, weet je, daarna is het ontstaan. Kilometers maken. Je moet een beetje mazzel hebben. En die heb ik gehad. Dus je eerste manuscript naar Klavis, uitgeverij Klavis in België. En die pakte het. En toen is het balletje gaan rollen. Langzaam. En toen kwam nog een bundel en nog een bundel. En lid wordt van het KCB.
0: Ja, mooi. Goed om te horen.
2: Ja. En nu staat er boven mij hangt een plank op mijn werkplek. En daar staat een range met boeken.
0: Boeken. Van jouw naam. Ja, uit jouw naam. Ja, precies. Ja. En jij Rob, want je bent al eens eerder natuurlijk in het programma geweest. We kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Maar je bent een kunstenaar, schrijver, dichter, docent. Ja,
1: eigenlijk ook wat Ruud zegt. Op een gegeven moment een stip op de horizon gezet. Van dit wil ik. Die kant wil ik op. En ik heb die stip weten te halen op de horizon. Linksom en rechtsom weer een stukje terug. Maar uiteindelijk ben ik er. Want ik zeg altijd, probeer altijd iets wat je heel erg graag wilt. Dat te bereiken. Ik weet dat zat ik in de klas en was op de HAVO en zo'n tekenleraar. En ik dacht, als ik dat toch een keer kon worden.
0: Ja.
1: En een keer een tentoonstelling met eigen schilderijen. Dat iemand een praatje houdt. Nou, dat lijkt me wel. Fantastisch. Nou, en doorgaan.
0: Ja, maar dat is het ook, het vakken natuurlijk. Hè? Wel volhouden.
1: Ja, volhouden. Ja. En heel veel dingen mislukken. En je wordt afgewezen. Dat doet zeer. En je doet niet mee. En ze vinden het niet goed. Nou, oké. Dan denk ik, dan ben jullie niet. Ga ik het ergens anders proberen.
0: En hoe zou jij nou jezelf in volgorde benoemen, zoals Ruud net deed? Dus eerst dichter dan... Hè? Hoe zou jij beginnen?
1: Ik denk toch hoogschooldocent beeldend onderwijs. Want daar heb ik wel heel veel feedback krijg je terug. Omdat het rechtstreeks gaat met een groep met studenten. Als je natuurlijk een schilderij maakt, dat hangt aan de muur. Dan zeggen mensen, oh mooi, maar verder wordt er niks gezegd. En als je een gedicht schrijft, dan zeggen ook mensen mooi. Maar dat staat ook in een boek. Hè? Niks mis mee, maar direct lesgeven waar het kwartje valt wat ik zo van belang vind, dat heb ik daar wel...
0: Ja, dus die staat bij jou wel op het eerste plek?
1: Ja.
0: Ja, en beeld de kunstenaar, wanneer komt u? Daarna?
1: Dat is daarna.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. En dan de hele tijd niks. En dan komt de rest erachteraan.
0: Ja.
1: En ik probeer ook altijd van alles te doen. Dus dat is wel eens een beetje mijn fout. Van ik wil dit en ik wil dat. Overal aanruiken en proberen. En uiteindelijk, het nadeel is dat je dus de dingen half doet. Ja.
0: Dat kan, ja.
1: Ja, dat ja. Dus, ja.
0: Nou ja, goed, dan gaan we niet zo meteen aan die expositie te zien. Is dat natuurlijk geen half werk geworden. Dat kunnen we niet zeggen.
1: Nee.
0: Maar ook in jouw kunst doe je verschillende dingen. Dat ben jij gewoon als persoon. Ook in je werk als beeldend kunstenaar is ook niet eenzijdig. Je bent niet alleen maar schilder. Je bent ook nog...
1: Nee, als je de tentoonstelling van mij ziet, dan is het meestal iets heel anders dan wat je gewend bent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Of een andere techniek of een ander beeld.
1: Techniek of andere... Ja, en dat doe ik dan voor mezelf, omdat ik het leuk vind wat anders te doen. Als je natuurlijk van een afstand herkend wordt, oh, dat is herkenbaar. Ja, dat kan ook een nadeel zijn. Ja, en ik ben ook financieel daar niet afhankelijk van. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Ik ken mensen die moeten echt de hele tijd diezelfde schilderijtjes maken, want het verkoopt goed. Maar ze zijn zzp'er.
0: Ja.
1: Dus die moeten alle kunstmarkten aflopen om dan maar hun schilderijtjes wat goed verkoopt.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en daar heb ik geen last van.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee.
0: Nee. Maar dat kan een voordeel zijn, hè?
1: Ja, dat is een groot voordeel.
0: Zeker. Ja. Ja. En jij natuurlijk ook, Ruud, want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een baan ernaast, hè? Je hoeft niet te leven van je dichtwerk.
2: Nee, nooit gehad. Nee, liever niet zelfs. Eigenlijk. Ik heb daarnaast altijd eerst in reclame gewerkt. En daarna heb ik mijn eigen praktijk opgezet in Bergen. En plus dat zorgcentrum wat er nu bij je komt.
0: Ja, en wat voor soort therapeut ben je?
2: Ik werk voornamelijk met jongeren met dwang- en angststoornissen.
0: Mm-hmm.
2: En werk eigenlijk grotendeels als ervaringscoach. Dus ik heb enige ervaring op dat vlak. En dat heeft me eigenlijk door de jaren heen geen windeieren gelegd. Je hebt echt een enorme voorsprong als je met jongeren werkt en je weet waar je het over hebt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En
0: ja.
2: Met alle goede lieve bedoelingen van de wereld, van therapeuten die het in hun studie en hun...
0: Maar jij weet hoe het is.
2: Maar ik weet hoe het voelt.
0: Ja, precies.
2: En dat is vooral met jongeren is dat een
0: Ja,
2: is een pre. Dat is gewoon een mega pre. Dat merk je ook. Je merkt het aan de ouders. Je merkt het in de sessies. Je ziet ze meteen landen. Ja, maar hij weet hoe het voelt. Klaar,
0: ja, en angst is eigenlijk heel iets irreëels, hè? Wat voor jou, wat voor degene die angstig is voor de ander, is dat helemaal niet zo natuurlijk.
2: Oh nee, dat kan heel erg verschillen. En de angsten waar ik mee te maken krijg voornamelijk, zijn grotendeels echt wel irreële angsten.
0: Ja.
2: En dan vaak nog in combinatie met een dwangstoornis. Dus dan wordt het ingewikkeld. Hè? Dus een angst kan zich dwangmatig opbouwen. Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Maar dan komen ze in een loop terecht. Angstloop, dwangloop. En die versterken elkaar enorm. Dus... God, ik noem maar iets, iemand met smetvrees.
0: Ja, heb je het ook de laatste jaren zien toenemen bijvoorbeeld? Ja. Want dat hoor je natuurlijk wel na corona. Hè? Dat jongeren ook problemen hebben.
2: Ja, voor mij
0: ging
2: het zozeer naar corona hoor. Dat
0: niet door,
2: ziet,
0: maar...
2: Nee, je ziet het al in de laatste 10, 20 jaar, zeker onder jongeren.
0: Sowieso.
2: Ja, zie het enorm toenemen. Ik heb heel veel studenten.
0: Ja.
2: De leeftijd, dat vind ik ook de leukste leeftijd hoor. De leeftijd, wat is het, 16, 25. Leukste leeftijd om mee te werken. Ze zijn kneedbaar, kan je nog heel veel mee. Het zijn vaak allemaal hele sensitieve mensen. Ze hebben een goede kop met hersenen. Juist dat. Ze hebben een hoog zelfbewustzijn. En lopen vast in hun emotionele binnenwereld.
0: En hoe is er een gemeenschappelijke noemer waardoor het dat komt? De afgelopen 10 jaar?
2: Och jeetje. Ik denk echt dat we door de laatste, wat zal het zijn, 30, 40, 50 jaar ons steeds bewuster zijn geworden. Als vergelijk met voorgaande generaties. Gemiddelde kind is sensitiever. De mens evolueert en we worden toch gelukkig Gelukkig worden we langzaam steeds wat gevoeliger. En de categorie hooggevoelige, die neemt met sprongen toe. Mm-hmm. Nou, zet een hooggevoelige neer in een wereld die niet makkelijk is. Niet prettig is, vaak niet leuk is, waar heel veel druk is, heel veel onrust is. En je hebt een hoog zelfbewustzijn.
0: Mm-hmm.
2: Nou, ga je gang.
0: Ja.
2: Dan ben je en hoog sensitief, en je hebt een hoog zelfbewustzijn. En je hebt een goede kop met hersens. En vaak ook nog creatief.
0: Ja.
2: Want je ziet het ook vaak onder de kunstenaars, dit
0: tuurlijk
2: verhaal.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, en dan wordt het een klus.
0: Ja.
2: Het is gewoon een klus.
0: Dus onze leeftijd, hè, heeft het toch dan wat dat betreft ietsje makkelijker gehad. Omdat de druk bij ons nog niet zo hoog was. Niet al te veel prikkels. Of is dat te kort door de bocht?
2: Ja, een beetje wel. Ja, goed, ik, dan spreek ik voor mezelf hoor. Maar ik ben nu 65 en in de tijd dat het bij mij zich ontwikkelde, was er nog bijna niks bekend.
0: Hmm.
2: Hoogsensitiviteit.
0: Nee,
2: kende men helemaal
0: dat
2: niet.
0: Dat is ook weer anders natuurlijk.
2: Ja, het is een ander verhaal.
0: Ja, elke periode heeft zijn voor- en nadelen, neem ik aan.
2: Men wist echt niet wat ze met een angststoornis moesten. Men wist ook echt niet wat ze met een eetstoornis of met smetvrees moesten. Die kennis is allemaal veel later gekomen. En de jongeren die er nu tegenaan lopen hebben in zoverre een beetje mazzel. Dat ze mensen om zich heen hebben die wel weten hoe het was. Met alle kennis die we nu hebben.
0: Ja.
2: Ook de therapeuten, ook de ervaringsdeskundigen. Dus we kunnen heel veel goede hulp bieden.
0: Maar dat is een voordeel dan.
2: Ja.
0: Maar het nadeel is misschien ook wel dat de tijd natuurlijk heel anders is dan 40 jaar geleden.
2: Ja, veel complexer.
0: Ja.
2: Als je het al over overprikkeling hebt. Mm-hmm. Mega.
0: Ja.
2: Ze zijn vaak zo overprikkeld, zo vermoeid al op jonge leeftijd eigenlijk. En zo, angstig, dwangmatig, een beetje depressief.
0: Mm-hmm.
2: Al heel veel druk. Ervaren heel veel druk vaak met studies, met opleidingen en noem maar op allemaal. En dan nog het hele social media verhaal. Wat een mega impact heeft. Echt mega impact heeft. Verslavingen die alle kanten op de loer liggen.
0: Mm-hmm.
2: Nee, het is een heel complex plaatje. Als je met zo iemand aan de gang gaat, dan zijn we echt in eerste instantie een tijd bezig om alles in kaart te brengen. En dan betrek je zoveel mogelijk het gezin erbij. Je trekt de ouders erbij. Het staat nooit op los. Het staat nooit op zichzelf.
0: Nee.
2: Het is vaak echt wel een systeemverhaal.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dan ga je het heel langzaam ga je het neerzetten en ga je het uitpluizen enzovoort. Maar ik ben inhoudelijk altijd, ik zeg het ook altijd tegen de mensen die komen, want ik ben maar 30% bezig met de stoornis. Want dat is alleen maar het signaal. Mm-hmm. Dat is niet waar het om draait.
0: Ja.
2: Nee, wat zit eronder? Wat gebeurt er in dat systeem? Waarom is het kind zo angstig? Waarom zit er te weinig emotionele basis in het systeem? Want daar gaat het om.
0: Ja, dus dan nummer als Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.
2: Het is wel grappig. Ik krijg van ouders heel vaak de vraag. De eerste vraag is altijd aan, als therapeut zijn van heb je kinderen? Ja, ik heb ook kinderen. 3 stuks. Wat zijn voor jou de ingrediënten geweest om in de opvoeding? Hè? Wat is, en niet alleen in de opvoeding van mijn eigen kinderen, maar vooral in wat ik al die jaren in de sessies heb geleerd. En heb ik eigenlijk wel een top, langs mijn hand, een soort top 4'tje, een top 5'tje. Wat toch wel in mijn ogen voorwaarden zijn om een kind redelijk stabiel in de wereld te zetten. Vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: Het ontbreekt heel veel ouders aan blind vertrouwen in hun kind. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt waar. Ze vertrouwen niet helemaal. Kan niet dat wel? Lukt het hem wel? Enzovoort. Vertrouwen is 1. Structuur.
0: Mm-hmm.
2: We hebben de periodes gehad met vrije opvoeding.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn drama's uit voortgekomen.
0: Ja.
2: Schijn maar uit. Kinderen hebben structuur, kaders, overzicht, helderheid enzovoort nodig. Emotionele helderheid. Een hele belangrijke. Dat een kind, vooral de hoogsensitieve kinderen, exact kunnen voelen of weten van papa en mama van hey, wat is er, wat speelt er enzovoort. Zeg tegen een hoogsensitieve kind niet als je thuis komt en hij ziet dat je niet lekker bent. En je zegt nee, er is niks aan de hand enzovoort. Moet je bij zo'n kind niet doen, want hij kan je feilloos peilen. Hij leest je blind. Dat soort kinderen. Je moet helder zijn, emotioneel. Heel belangrijk. Dus dat zijn een aantal. Communicatie. Dat is voor mij nummer 4. En misschien nog wel de belangrijkste. Echt communiceren.
0: Ja.
2: Zitten, praten.
3: Ja, ja.
2: En niet alleen maar vragen. Ik geef altijd het voorbeeld van Jantje is naar school geweest.
0: Mm-hmm.
2: En dan komt thuis. En hoe was school? En was het leuk? En er is wat gebeurd. Oh, en wat gebeurde er? Nee, vraag nou eens door. Maar hoe voelde dat dan? Alleen al die vraag. Hoe voelde dat dan? Nou, dat zijn een aantal dingen die.
0: Ja.
2: En die komen in de sessies terug. Dat geven de ouders ook mee. Dat zijn de handvatten die ze meekrijgen. En ze worden in de communicatie met hun kind.
1: Ja, die dingen die nodig geldt ook voor het onderwijs. Natuurlijk vertrouwen geven.
2: Exact hetzelfde.
1: Ja. Aandacht. Klopt. En zie mee. Ja. En luister naar mij.
0: Ja, absoluut. Ja. En de structuur, de rust, reinheid en regelmaat.
2: Ze gaan er steeds op, hoor.
0: Ze gaan er steeds op.
2: Meer dan ooit. Meer dan ooit.
0: Ja.
2: De erretjes.
0: Ja. We gaan ook nog even naar muziek, natuurlijk. Dan praten we zo meteen verder. We gaan naar Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ja. En doe het nou samen. Ja. Ik had het ook graag de componisten erbij gehad. Dat is dan niet gelukt. Maar wat toen met KCB 75 jaar bestond allemaal. Dus toen zei ik minstens 3 disciplines die bij elkaar iets doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus de combinatie van 2 mensen. En er zijn ook hele leuke contacten uitgekomen.
1: En dit is een combinatie van kunstenaars en dichters.
0: Ja. En 1 van de 2 moest dan lid zijn van het KCB. Dus ja. Alle leden hebben oproep gekregen. Nou, ben je dichter, zoek een kunstenaar of muzikus. Of ben je muzikus, zoek een dichter. Dus die combinatie van die 2. Dat was de bedoeling. En het maaiveld was ook dat het dus een niveau zou hebben.
1: Ja. Dus en je mocht wel je hoofd boven het maaiveld uitsteken.
0: Ja, en als je dus iemand anders ging vragen. Die ander hoefde dus geen lid te zijn van het KCB. Maar wel een gerenommeerd schilder of dichter of graficus. Dat maakt niet uit. Maar het maaiveld is dus niet de buurman vragen die toevallig leuk kan rijmen. Maar... het maaiveld, je moet er wel bovenuit steken.
1: Ja, het is wel de professional waar je het over hebt.
0: Ja.
1: En toen begon dat idee te kriebelen. En toen dacht je, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe gaat dat dan bij het KCB? Kom je met een idee en dan zegt de tentoonstellingscommissie, dat gaan we doen?
0: Nou, je moet het wel een paar keer uitleggen.
1: Ja, oké.
2: Okay. Nou, ze staan meteen te juichen.
1: Ja.
0: En dan vertel nog eens. Ja, maar dit is het plan. Ja, oh ja. En dan leg je uit wat de bedoeling is. En dan vragen ze het nog 600 keer. Maar goed, uiteindelijk. Nou, nu gaan we een datum plannen. Ja. En dan gaat het gebeuren.
1: Ja. Dat is, en het begint zondag, hè, 5 juli. Ja. Dus dan is de opening. Het duurt tot en met 30 augustus.
0: Ja, klopt.
1: Wat gaan we doen tijdens de opening?
0: Ruud en Pieter Renja en Hans Belleman en ik, we hebben iets bedacht waar mensen nog lang over napraten. Maar dat wordt dus geen praatje vanaf een podium met welkom allemaal. En dan,
1: ik snap dat je het nog niet verklapt.
0: Nee, maar het wordt wel leuk.
1: Het wordt leuk, oké. Okay. Daar ben ik dan benieuwd naar, inderdaad. Ja. Ja.
0: En mensen zitten constant te vissen. Ja, maar wat is het? Ik zeg, nou, dat hoor je wel.
2: Er wordt niet gesproken.
1: Nee, okay.
0: Wordt niemand bedankt, wordt niks gezegd.
1: Oh, heel goed. Dat lijkt me wel heel goed.
0: Ja, maar genoeg tamtam.
1: Juist.
0: En het stof moet er een beetje af.
1: Kijk, dat is goed. En jij, Ruud, want jij bent natuurlijk de dichter. Maar je bent ook lid van het KCB.
2: Ja.
1: En met wie ben jij gepartnerd?
2: Ik ben gepartnerd met mijn...
0: een mooi woord.
2: Ja, leuk. Ja. Gepartnerd. Met Josta Bischoff.
1: Ja.
2: Josta Bischoff-Tulke. En Josta en ik gaan heel ver terug. Wij komen uit de reclamewereld vandaan. En Josta kwam uit Zuid-Afrika. Ooit geëmigreerd met haar ouders. Kwam terug naar Nederland. En zij kwam toen een bureau binnenlopen waar ik werkte. Als tekstschrijver. En instant klik. Hele goede ontwerpster, art director. En,
0: ze heeft ook geholpen met de omslag.
1: Ze heeft het boek gedaan.
0: Kaart.
1: Gaan we zo ook even over.
2: We zijn nu 32 jaar verder ongeveer. Ja. We zijn elkaar op een gegeven moment een aantal jaren uit het oog verloren. En sinds 3 jaar hebben we dat weer opgepakt. Het was hiervoor nog een ander project, Present. En dat heb ik samen met Jos gedaan. Dus Jos vindt het leuk om samen iets te doen. Want naast haar gewoon professionele werk maakt ze ook heel mooi vrijwerk. Nou, vond ze leuk. Hebben we gedaan. Mooi project geworden. En het is de tweede. Dus voor mij was dat de logische stap van wie koppel ik aan dit gebeuren.
1: Ja, en hoe ging dat? Justine. Heb jij haar werk uitgekozen en daar een gedicht op geschreven?
2: Andersom.
1: Of is het andersom?
2: Ja.
1: Ja. Zij heeft een gedicht van jou uitgekozen en heeft haar werk opgemaakt?
2: Ik heb 2 gedichten geschreven.
1: Ja.
2: En Jos heeft daar het werk op aangepast. Dit verhaal.
1: Ja, mag je straks even voorlezen hoor?
2: Ja, dat is goed.
1: Ik ga nog even naar Rob natuurlijk, want jij bent natuurlijk ook naast de organisator ook een van de deelnemers.
0: Ja, zelfs dubbel.
1: Dubbel, ja. Dus er zit een dichter aan jou geplakt, gepartnerd.
0: Er zit een dichter aan mij geplakt en andersom ook nog. Ja.
1: Want jij bent ook de dichter van nog een kunstenaar, blijkbaar.
0: Want er zijn minder dichters dan kunstenaars. Dus we hadden bij heel veel kunstenaars, maar weinig dichters. Dus, en iemand die wil er ook mee doen. Ik zei, nou, dan doe ik het gedicht er wel bij, weet je wel. Dus op die manier. En Ellie Stolwijk zit ook 2 keer in. Met Willem Schotten bijvoorbeeld. En dus Sylvia.
1: Die dichters waren toch iets minder.
0: Ja, dus Ellie weer 2 keer. Dan,

0: We zijn altijd in de minderheid.
1: Sowieso in de minderheid. Ja, dat is altijd zonde. Dat geldt voor de componisten natuurlijk ook.
2: Precies, die zijn toch minder dik gezaaid. Ja, dat is zo. Maar hoeveel mensen doen er in totaal mee?
1: Als ik het aan mijn hoofd doe, 76 geloof ik.
2: Zo.
1: Ja, hokvol.
2: Ja, dus dat en kunstenaars en dichters. En dat moeten allemaal in dat KCB-ruimte in Kranenburg.
1: Ja, ja, maar we hebben het gered. Hangt allemaal aan de muur, allemaal tegen elkaar. Er valt ontzettend veel te zien.
2: Ja, ja. En dat zit boven in de villa, hè, in Museum Kranenburg. Ja.
1: Ja. Ja.
2: En wat is er te zien zo al? Kan je wat schilderijen?
1: Nou, schilderijen, eigenlijk alle technieken. Ja, en de gedichten. Hè, die heeft Jos daar heel mooi vormgegeven op grote vellen van 50 bij 70. Mooi hetzelfde lettertype. Dat zei gisteren nog wat mensen zeggen. Ja, waarom is dat ene gedicht niet een grote lettertype? Ik zei, nee, dit is het heel mooi strak allemaal. Alleen die postertjes zijn al waard om te bewaren. Hè? Echt heel erg mooi. En dan de combinatie nog met het leuke vind ik ook van dat de mensen elkaar ontmoet hebben. Dus Ellie Stolwijk met Sylvia Eusebio van Texel. Die hebben elkaar opgezocht, want Sylvia exposeert op Texel. Nou, Ellie is daar naartoe gegaan. Allemaal heel erg leuke contacten. Gezien van de Riet samen met Ellie Bijwaard. Heel erg leuk. En dan Marcus Verhoren met weet je ook weer de dichter van als ik er niet aan denk, dan weet ik het wel weer straks. Maar de hele leuke contacten, die mensen kenden elkaar niet. En die hebben elkaar opgezocht toevallig. Van, wil jij met me meedoen? Nou, ze hebben samen koffie gedronken. Ja, dus dat was een leuke extra.
0: Een datingproject.
1: Ja, ik kan een datingbureau beginnen.
2: Ja, maar jij hebt alles voorbij zien komen. Je hebt alle werken plus alle gedichten voorbij zien komen.
1: Weet ze allemaal in mijn hoofd. Was gisteren met het inrichten ook. Welk gedicht? Ik zeg, die hoort bij die.
2: Die hoort bij die.
1: Die hoort bij die.
2: Ja. Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. Maar merk je dan ook dat het niveau wat je wilde, dat wel... Dat zo is gegaan? Of dat zo wat je voor ogen had?
1: Jawel, en het zijn allemaal professionele mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles even mooi vind.
2: Nee, maar goed, dat is persoonlijke smaak.
1: Dat is persoonlijke smaak. Nee, het zijn allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben. En dat moest ook zo. Ja, dus er zit dus niks bij waarvan ik denk, nou weet je, maar moet dat? Nee, want die kans, als je natuurlijk de lat niet ergens neerlegt, dan krijg je dat wel.
2: Dan krijg je dat.
1: Ja.
2: We gaan nog even naar muziek, hè? Ja. We gaan naar Pink Floyd over... dat kan. Ja, want ik moet even op de tijd letten, anders krijg ik ruzie met André. Dat wil ik natuurlijk niet. Ja, we zitten op het 30:30. We gaan naar Pink Floyd. Wish You Were Here.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: No,
4: it isn't.
3: I'm sure of it.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Ja, dan heb ik natuurlijk een hele mooie agenda voor deze zomer, sowieso. Ik ga even naar Kunstuitleen Alkmaar. Want daar is vanaf morgen Ode aan het Water te zien. Van 4 juli tot en met 23 augustus. Met professionele en amateurkunstenaars uit Alkmaar en omstreken. Die op het thema Ode aan het Water werk gemaakt hebben. Dan ook nog tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Millie Scott, een Forgotten Treasure of Dutch Jazz. En tot en met 30 augustus Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september werk van fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober historische influencers van wat een rotwoord, jongens. Historische influencers van Bergen in het Museum Sterkenhuis in Bergen.

0: dat was Pink Floyd. Ook uitgekozen door de mannen hier. Ruud en Rob, Wish You Were Here. Ruud, jij gaat een gedicht voorlezen.
1: Ja.
0: Ja, want dit gedicht hangt in de expositie.
1: Ja, bijna.
0: Ja, bijna. Oké.
1: Okay.
0: Nou goed.
1: Ja, heel toevallig hangt nu deze er, maar we gaan wisselen.
0: Oké, okay, goed, maar dat maakt niet uit. Deze staat wel in het boek.
1: Ja, staat in het boek.
0: Ja, oké, okay, goed.
1: Ja, ja, ja. Ja. Het is een tweeluik. Het ene gedicht heet Sloot en het andere heet Dijk. En ik begin met Sloot. Goed. Ze draaide zich langzaam op haar buik. Pakte de twee uiterste punten van het weiland en trok deze als een dekbed op zich heen. Haar tenen kromden zich om het randje van een sloot, als om het koele voeteinde van haar bed. Stil ijzer, koel en vertrouwd. De nog natte grassprieten, als een spijkerbed onder haar, tilde haar moe lichaam van de aarde en lieten het zweven, onzeker en besluiteloos. Het lukte de wind om onder haar te kruipen, dreef haar verder weg uit het zicht van al die mensen die dwars door haar heen hadden gekeken. Ze had hier niet willen liggen en ze had hier niet willen zweven en zelfs niet willen zijn. Maar op zoek naar een uitweg zag ze de boer aan voor een goeroe. De koeien en schapen als aanbidders aan zijn zijde en de nog lichaamswarme melk in wijn veranderen. Ze gooide het weiland van zich af, stond op en trok de grassprieten uit haar armen en benen, terwijl ze zachtjes de sloot ingleed.
0: En dan met het prachtige gedicht natuurlijk. En dan met het werk van Joska erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ja. Wat voor werk is dat?
1: Hoe gaan we dat
0: schilderij?
1: Jij bent meer de...
2: Het is pastel?
1: Het is pastel, ja. Het is een pastel schilderij. Het zijn twee panelen geweest. We hebben het nu even samengevoegd, maar het zijn eigenlijk twee aparte schilderijen inderdaad. En Jos heeft gewoon zoveel mogelijk symboliek uit het gedicht gepakt. Dus het spijkerbed, de dame waar het om draait, de boer in het veld en noem maar op allemaal. Er zitten allemaal kleine symbolietjes in verwerkt. En dat is mooi. Ja, het tweede gedicht maakt het eigenlijk helemaal af.
0: Ja, hoe spannend is dat? Want jullie kennen elkaar natuurlijk goed, maar ik kan me even goed voorstellen hoe spannend dat kan zijn, dat iemand werk gaat maken op jouw gedicht.
1: Ja, dat is leuk, want we moesten in die beschrijving voor het KCB brengt altijd even zo'n blad uit, weet je wel, waar alle kunstenaars in staan en zo. En volgens mij schreef ik alleen maar een heel klein stukje over deze verdwaalde dame. En er stond onder en hoe ongelooflijk makkelijk het is, hoe makkelijk het werken is met iemand die we zo elkaar zo blindelings aanvoelen. En dat doen wij niet. Wij, Jos en ik, hoeven heel weinig te overleggen. Ik geef het werk en dan laat ik het los. En dan gaat zij ermee aan de gang. En dat vind ik het leukste. En dat heb ik eigenlijk met al mijn bundels gedaan. Ook toen de eerste officiële bundels uitkwamen voor jeugd. En dan zoekt de uitgeverij een illustrator bij. En het gaat wel altijd in overleg. Maar uiteindelijk beslist de uitgeverij, nou, die wordt het. En dan leg ik het neer. Ik hoor dat het soms heel anders gaat. Maar ik hoef dat niet. Ik vind het leuk. Ik heb een ding gedaan. Gedichten liggen. Er ligt een bundel met 50 gedichten. Alsjeblieft, maak jij er maar wat moois van.
0: Dat gaat ook over vertrouwen, hè?
1: Ja.
0: Ja, absoluut.
1: En dat pakt zo mooi uit. Deze bundel, nou, men kan het niet zien, maar dat is, ik zeg je, de kleinste liefde. Dat is Gudrun Makelbergen, een Vlaamse illustrator. En ik heb letterlijk haar één keer ontmoet en gezegd van Gudrun, dit is mijn werk. Alsjeblieft, maak het moois.
0: Hoe mooi zou het zijn, hè? Dat we elkaar wat meer vertrouwen gewoon in dat soort dingen.
2: Nou, het is de vertrouwen geven en loslaten. Het komt wel goed.
1: Ja, loslaten.
0: Precies.
2: Ja, en je moet vertrouwen hebben in de kennis, de deskundigheid van de ander. En je moet ook niet op die stoel gaan zitten.
1: Nee, en laat haar het maar vertalen zoals zij het wil. Ja. Want wat ik ermee bedoel, dat is één. Maar als je iets leert in de poëzie, is dat laat het een drie mensen lezen. En je krijgt andere uitlegjes. En dat is juist, dat is mooi.
0: Ja, maar het is in kunstwerk ook zo. Schilderijen, dat is ook degene die ernaar kijkt. Het publiek of degene. Dat is allemaal subjectief inderdaad.
2: Klopt. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor muziek en al die dingen. Maar laat je maar verrassen. Dus als iemand een illustratie bij jouw gedicht maakt, verras mij maar. Ja. Want diegene kijkt er zo tegenaan. Dat kan dus heel erg verfrissend zijn.
0: Zeker.
2: Oh, ja, zo kan het ook.
0: En net wat jij zegt, zit niet op de stoel van een ander.
2: Nee.
0: Ook als je inricht of ook als je een boek maakt of wat dan ook. Tegenwoordig hebben we 100 verschillende meningen. Maar of dat ook net zo kundig en goed is, dat kun je afvragen.
2: Ja, en ik weet, er zijn ook discussies geweest tussen dichters en kunstenaars.
0: Ja,
2: een mooi schilderij. Maar Maar op een gegeven moment zeg ik, nou, het is wat het is. Ik had een ander plaatje in mijn gedachten. Of de schilder had een andere zin in gedachten. Maar dat is de métier van de een en de ander. En het is goed zo.
0: Ja. Absoluut.
2: Ja. Ja, en als je beide tevreden bent, ja, het wordt nooit 100%. Maar dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Nee, en je hebt een boek ook ervan gemaakt. Hè? Alle gedichten en alle kunstwerken staan in het boek. Sterker nog, je mocht ook 2 of 3 er zelf nog aanleveren. Ja. Hè? Dus vandaar ook voor jou nog 2 gedichten in het boek van Ruud. Hè? Ja. En dus dat is een best lijvig boek geworden.
2: Ja, in het boek staat dus meer dan wat op de tentoonstelling hangt. En het is altijd leuk als er een boek van is, want op een gegeven moment... Vaak heb je hele mooie tentoonstellingen. De tentoonstelling is voorbij, de zaal is leeg en dan is
0: het
2: weg.
0: En dan is het, dat is het, hè?
2: Ja, dat is het dan. En ik denk, nou, nu is er nog iets. En het is en wat ik thuis ook heb, als je natuurlijk alleen maar een boek hebt met schilderijen erin. Nou, daar kijk ik dan en dan kijk ik nog een keer en nog een keer daarna uit de boekkast. Maar je hebt nu ook een dichtbundel. Ja. Je hebt nu dubbel. Dus je kunt als dichter erin lezen, omdat je dat mooi vindt. En als kijker kun je ook... in lezen. Dat vind ik dus heel erg leuk van deze combinatie.
0: Ja, en het heet ook het Maaiveld natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En want je zei net, dat was een jaar voorbereiding geweest.
2: Ja, ja, 1,5 jaar geleden begonnen toen met zeggen van, nou, dat en dat wil ik. En dan een datum prikken. Ik zei, nou, en dan ga ik beginnen. Maar ik las inderdaad met Roel Richelieu van Londenzeelen. Ja, die man heeft zo'n prachtige naam.
0: De naam alleen al.
2: Ja, alleen die, dan word je al beroemd als je zo'n naam hebt.
0: Ja.
2: Ja, de stadsdichter van Gent eerst. Daar heb ik vaker dingen mee gedaan. En dus we zijn, wil je dat? Oh, hartstikke leuk. Vandaar toen met hem gemaild. En ja, die man doet ook zo ontzettend veel dingen. Maar die vindt dit soort dingen leuk. En nou... Wil je samen? Ja hoor, dat is goed. Dus wij waren de eerste. Maar het is mei 2025.
0: Toen ben je begonnen echt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Dus en dan druppelt het dan binnen. Er kwamen steeds meer nieuwe leden die wat stuurden. En dan...
0: Maar je hebt ook die tijd nodig, ongetwijfeld. Ja, dit is niet iets wat je in een maand kan organiseren.
2: Nee, want ik zei tegen Ruud, het is meer hoor. Maar als ik ben een jaar mee bezig geweest, ruim. Als ik nou elke dag 1 uur gewerkt heb, dan is 365 uur zit ik eraan. Maar het is meer.
0: Dat is meer, ja. Zeker.
2: Ja, je ziet het er niet eraf.
0: Nou, wel. Tuurlijk
2: nou,
0: wel.
2: Ja, maar...
0: dat is wel... Dat ben je te bescheiden, hoor, Rob.
2: Maar voordat het lettertype en voordat...
0: Ja, goed, ja.
2: En voordat natuurlijk mensen het op de juiste manier insturen.
0: Ja, maar dat is het. Ja.
2: Honderden mails heen en weer.
1: En dan heeft hij het mooi staan in een mooi formaat. En dan heb je van die 2 eigenwijze meedenkers die dan zeggen van... Rob, zullen we het een maatje groter doen?
0: Zullen we het groter doen? Ja, precies, ja.
2: En dat doe je dan. En dan gaat het lettertype...
0: En dan, ja, dan alles verspringt en verschuift dan. Dat klopt,
2: weer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, die mensen heb je ook.
0: Die mensen
2: die
0: heb je. En jij werkt ermee samen.
2: Die mensen staan nog op de kaft.
0: Ook nog.
1: Dan
0: en je moet je ook nog bedanken. En dan moet je straks ook nog de opening mee doen.
2: Ja, ook
0: hoor
2: dat
0: ik.
2: Ja.
0: Ja, ook dat nog. Nou, we gaan even naar muziek. Goed, we gaan naar muziek. Duran Duran, Wild Boys.

0: Dat waren Geranger Wild Boys. Ik zit hier ook met een paar Wild Boys. Nee hoor, een geintje. Ja, precies, misschien dat, ja. Ja. Hé, hey, Ruud gaat nog even het gedicht van Rob voorlezen. Dat is het. He, het werk bij... Het schilderij is van...
1: Even kijken hoor, het schilderbeeld. Arjan Trap en Simone Bromet.
0: Ja.
1: Zegt goed, hè?
0: Ja. Ja.
1: Goed. Zijn het de schaduwen op de wand? Zijn het nog hun stemmen in de wind? Bewegen de voetafdrukken in het zand? Het waait over. Het verstoft en stuift onder het en sterft uit. De tijd weet zijn weg te vinden en alles gaat uiteindelijk voorbij. Maar als je wilt luisteren, kun je het horen. En als je wilt kijken, kun je het zien. De schaduwen worden stemmen, blijken voetstappen woorden, stof verandert in tijd. En het dunne zand dat opdwarrelt, verluistert iets over weten en onthouden.
0: Hoe is dat erop om je gedicht voorgelezen te
2: Ja, ik ben een
0: horen.
2: Slechte voorlezer. En dan ga ik wel binnensmonds mompelen en niemand verstaat het. Dus dankjewel Ruud voor het voorlezen.
0: Ja. Maar, ja.
2: Maar ik vind het wel, ja.
0: Je hoort volgens mij ook wel weer een soort van nieuwe dingen nu, hè? Nu.
2: Ja, de klemtoon.
1: Ja, dat is het
0: ja. Ja. Ja.
2: Ja, maar soms breek ik het op een... dan moet ik zelf lezen, dan denk ik, oh ja, het klopt wel wat ik opgeschreven heb. Dan breek ik het op een rare manier af, maar dan combinatie van woorden. Zit
1: de
2: van
1: tijd weet zijn weg.
2: Ja.
1: Ik zeg, ga nou door, ja. Te vinden.
0: Ja, ja, precies, ja.
2: Ja.
0: Maar dat is toch wel apart, denk ik, om je eigen werk voorgelezen te...
2: Ja, dat is de eerste keer.
0: Ja, dit is de eerste keer.
2: Ja. Iemand mijn werk voorleest, normaal moet ik het zelf doen, maar...
0: Ja, maar heb jij ook wel je gedichten uitgegeven?
2: Nou, hoe heet het? Print on demand. Ik heb een paar uitgeverijen meegeleurd. En die zagen er geen brood in. Het is gewoon heel erg lastig. Want als je bekend bent, dan word je gevraagd. Ben je niet bekend, kom je dan niet door. En ik weet nog ook met Theo Olthuis. Die was ook bij een vaste uitgeverij. En dan laat ze zich... Ja, ze wilden me niet meer, weet je wel. Terwijl die toch... dat is gewoon, het is een hele, het verkoopt natuurlijk slecht. Dus uitgeverijen die gaan er vaak verlies op leiden.
0: Ja.
1: En dat weten ze ook.
0: Natuurlijk.
2: Dat weten ze ook, ja.
0: Ja.
2: En de knipscheren is ook weg. En hartstikke zonde.
0: Ik denk dat dichters het misschien nog wel moeilijker hebben dan beeldende kunstenaars.
2: Dichters hebben het hartstikke moeilijk.
0: Ja,
2: ja, beeldende kunstenaars, die kunnen altijd wel wat ergens ophangen. En dan bij de wachtkamer van de tand dat ze verkopen.
0: Dat wil je ook niet als professional, maar goed.
2: Nee, dat wil je ook niet. Maar op kunstmarkt is mee gaan leuren. Maar dichters, je kunt niet op een kunstmarkt achter een kraampje gedichten voorlezen.
0: Er zijn natuurlijk wel dichtersclubs en zo, hè, waar je lid kan worden. Ik weet dat Dichterskring bijvoorbeeld in Alkmaar zit er. Maar zou jij je daarbij aansluiten? Nee. Ik zie dat ook. Dat
1: nee, niet de nadelen van zo'n kring of zo'n club. Nee. Maar dat is allemaal niet mijn ding.
0: Nee, precies. Want dat is het ook. Hè. Het moet wel bij je passen.
1: Ja, ja. Je hebt eigenlijk altijd een beetje in de Ik vind het lekker om een beetje in de luwte te blijven. En dat verandert nu een klein beetje. Ook door het KCB, door de projecten die we doen.
0: Ja.
1: En, maar goed, de eerste bundels kwamen uit in 2000, 2003, 2007. En de uitgever wil natuurlijk graag dat je...
0: Continuïteit.
1: Dat je dingen doet en zo. En ik heb me altijd een beetje... Ik vond het lekkerder. Ik vond voordragen ook helemaal niet leuk. En ik ben dat pas sinds heel recent leuk gaan vinden.
0: Ja, wat grappig.
1: Ja.
0: Dat je het heel goed doet.
1: Ja, dank je. Nee, ik had een heel lowe voordracht. Dat heeft toen een vriendin van mij gedaan. Ik ging achter in de zaal zitten. Doreen Groot, die heeft dat gedaan. Daar was ik heel blij mee. Het is ook wel leuk om je eigen werk dan te horen en zo. Maar ik had een hele aparte aanleiding. Mijn aller toen nog langs levende vriend, Arthur Fried. Trouwens zoon van een hele bekende componist, Geza Fried. Die overleed afgelopen januari. En ik wilde per se... Dat was een man die was gewend om voor grote groepen mensen te praten. En hij gaf colleges en zo enzovoort. En hij wist dat ik er een bloedhekel aan had. Dus ik wilde op zijn uitvaart het nagelen, echt. Ik wilde iets zo goeds neerzetten en zo moois. En dat heeft me ergens overheen geholpen.
0: Mm,
1: dat is grappig.
0: Ja.
1: Ik stond met zoveel rust en zoveel... Ik dacht, maar dit vind ik eigenlijk best leuk.
0: Ja. Nou, ja, ja, dat is zo'n mooie... Hè?
1: Dus ik wil het meer gaan doen. Ja.
0: Mooie manier, ja, dat zeker. Ja. En het KCB past wel bij je dan? Omdat je zegt net een dichterskring niet, KCB wel? Of is dat ook wel een vraag?
1: Nou, dat is een gewetensvraag. Ja. Nou, ja. Jeetje, past het KCB? Ik ben lid vanaf 2011.
0: Ja, dat ben je toch al heel lang
1: lid? Heel lang lid. Hetzelfde jaar als Rob. Ja. Wisten we niet van. Wij hebben elkaar heel vaak, zaten net in de auto over te praten.
0: Ja.
1: We staan op dezelfde adviesjes en we kennen elkaar helemaal niet. En we hebben pas dit jaar elkaar leren kennen.
0: Ja. Ja.
2: Door met de ballotagecommissie.
1: Door de ballotagecommissie, inderdaad.
0: Nou, kun je nagaan.
1: Dat gaat ook voor Jos staan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb al die jaren niks gedaan. En pas vanaf 22 ben ik wat met die projecten mee gaan doen. En kreeg er meer lol in.
0: Ja.
1: Heel langzaam. En het gaat nu langzaam wat meer uitbreiden. Ook met voordrachten en zo. En waarschijnlijk ga ik het over niet al te lange tijd ook samen een voordracht met Rob doen. Maar dat weten we nog niet.
0: Kijk, dat is goed. Ja. Hey, lieve mannen. We horen het eindtune van het programma. We zijn er alweer. We kunnen rustig nog een uur doorpraten. Maar helaas, we hebben geen tijd meer. Dank jullie wel. Ik noem het nog even hoor. Het Maaiveld. Tentoonstelling van het KCB. In het Museum Kranenburg van 5 juli tot en met 30 augustus. Zondag de opening om 4 uur. En het boek is te bestellen bij het KCB, hè? Ja. Op de website. Ga vooral kijken naar de tentoonstelling. Hij is nog te zien tot en met 30 augustus. En zeker de moeite waard. Goed weekend alvast. André weer bedankt. En ik hoor of zie u ook graag weer bij Kunst Compleet. En ik sluit altijd af met maak er wat van, ook in de kunst.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Radio 80 Hit Dossier. Hits

0: 1538 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost, 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost, 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenningen.

0: erkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. Alkmaar was zondag één van de drie startlocaties van de ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze fietsronde over de historische Omringdijk beleefde een succesvolle editie met 1200 deelnemers. Volgens organisator Le Champion waren de omstandigheden ideaal. Het was niet te warm, maar de zon scheen volop. Onderweg verstrekte de organisatie koud water en zonnebrandcrème. Het evenement zorgde zondag ook voor gezelligheid in de Alkmaarse binnenstad. Een fatbiker heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen omdat hij over de N9 in Alkmaar reed. De man was ter hoogte van het wielerstation overgestoken om bij het tankstation te komen. Iemand die de fietser zag rijden belde de politie, die daarna er snel bij was. Agenten hebben de man, nadat ze de bekeuring hadden uitgeschreven, veilig naar het fietspad begeleid. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De Rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda. De VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar de marinestad Den Helder. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Agents die werken, Agent 24.
5: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 80 uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Mountains.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.